0: Thank you. It's 1818, angel numbers. So it's time for Guy and Hans to come in. Please, before it's 1819. Oh, okay. Here we go. Yes.
1: Yeah. Thank you very much. So, Guy.
2: Yeah.
1: Yeah. Daar begint, hè?
2: Ik wil beginnen, ja. Welkom iedereen. Ik ben vaak aangesproken deze week omdat ik bij de openingspraatje had gezegd dat ik 47 voorstellingen ging zien. Of dat dat echt was. En ik heb mezelf overtroffen, want ik heb 47,5 gedaan. Er was nog één gaatje en dan heb ik een halve voorstelling kunnen zien. Dus... Hoeveel heb jij er gezien?
3: Ik heb ze nog niet geteld, maar ik denk dat ik tot net iets minder kom. Want ik heb er een paar moeten skippen, omdat ik... Ik trok het niet meer, nee, is niet waar. Nee. Er kwam dan iets anders tussen, zeg maar.
2: En van de bijdagen kreeg ik ook de vraag van wie... Van wat vind je dan het beste en wat is jouw ranking? Dat is natuurlijk een hele lastige. Maar ik kan wel zeggen dat... We nemen altijd een groot risico, want we hebben denk ik 15% van de voorstellingen gezien en de rest zijn nieuwe dingen. Dus dat is altijd wel... Het kan ook heel erg tegenvallen. Maar dat is dus dit jaar weer niet gebeurd. Vorig jaar was het zo. We hebben heel veel gesprekken de voorbije dagen gehad met het publiek, met onze vaste trouwe fans, van dat vond ik wat minder en dat vond ik, maar dan zegt iemand anders, ja, maar nee, ik vond dat net het mooiste. En dat is denk ik... Zo zijn we begonnen met de opening, die al heel veel... Sommige mensen zeiden, ja, dat is niet mijn ding. En anderen zeiden, ja, dat is het mooiste wat ik in mijn leven gezien heb. Dus, en dan zei Tobias Kokkomans, onze vroegere dramaturg, dat is het beste wat je kan hebben als festival, dat mensen erover praten. Dat is een discussie. En ik denk dat dat is wat we de voorbije 10 dagen weer gerealiseerd hebben. Dat mensen heel veel gepraat hebben. En ja, je zei het er net ook, van, voor de artiesten is het ook heel bijzonder dat ons publiek ook zo graag praat over de voorstellingen. En dat is denk ik uniek aan dit festival.
3: Ik denk dat ik meer publiek heb gesproken dan ooit. En dat had ook wel met het weer te maken, denk ik. Ja. En dat vond ik wel bijzonder aan deze editie. Dat de ochtend voordat de opening zou zijn, werd het ineens van ongeveer 8 graden naar 28 graden. Dat ik dacht, oh, gaat dat wel goed? Maar het was helemaal vol en het bleef eigenlijk zo. En ik denk dat het morgen echt gaat regenen en koud wordt. Maar dat was wel ook wel, dat nodigde uit om buiten te blijven hangen, om met elkaar erover te praten in het zonnetje of onder een boom. Dus dat was wel bijzonder. Ja. Ik heb veel, en ook dat je dan mensen tegen je zeggen, ja, ik ben hier voor het eerst en ik, een paar jaar zie ik die O al. En ik heb nu toch gedacht, ik ga een keer kijken en ik koop een 3-rittenkaart. En ik heb nu zulke mooie dingen, zulke verschillende dingen gezien. Ik wist niet dat het festival zo was, zeg maar. En dat was voor mij wel een soort rode draad. Ik vind dat heel moeilijk uit te leggen wat er, zeg maar, een ervaring van O is. Je kunt het wel uitleggen, maar ja, dat raakt het niet echt. En heel veel mensen, en ook onze vaste mensen, zeggen altijd, ja, je moet gewoon een keer gaan en het meemaken. En dan, nou ja, dan kan je het ervaren en dan blijf je komen. Dat is blijkbaar wat vaak gebeurd is. Ja. Vond ik dit jaar wel bijzonder.
2: Ja, ik denk ook dat het leuke dat we van ons publiek terugkrijgen is dat ze toch nog steeds verrast zijn. Ook al denken ze dat ze hun eigen stad goed kennen. Ja. Dat nog altijd, ik denk dat dan een groot krediet voor Leek is om nog altijd hele fijne nieuwe locaties te vinden. Of mensen die mij gesproken hebben, ja, we zijn in die Hunter Douglas. Ben ik ooit, heb ik gewerkt of ik heb daarmee te maken gehad en dan nu terug binnen te komen. En dat is natuurlijk ook bij het hele Metropolis-project, in gebouwen binnen te komen waar je voorbij loopt. En dat is voor mij ook het fijne om dat hier nog altijd te kunnen doen in deze stad. Want ik denk dat dat ook vrij uniek is, dat dat kan in deze stad. Ik heb geen ranking nog voor mezelf gemaakt, maar ik wil wel twee dingen delen. Waarschijnlijk de meest emotionele momenten voor mij was na de voorstelling van de Oekraïense makers. ik weet niet, ja, ik heb het wel aan veel mensen verteld, maar het was wel best heftig, de Oekraïense voorstelling, omdat de dag dat ze hier aankwamen was 2 dagen daarvoor hun repetitieruimte gebombardeerd in Kiev. Want ze hebben deze voorstelling in Kiev gemaakt. En toen ze hier dan waren, de tweede dag, was heel hun depot met al hun requisieten en kostuums gebombardeerd van een voorstelling van Tsjernobyldorf die we ook ooit gemaakt hebben. Maar zij hadden zoiets van, dat is allemaal maar materieel. Wij zijn hier, wij vinden dit onze tweede thuis. En de meesten waren al naar bed, maar Liek en ik waren hier nog. En dat ze dan ons een danklied begonnen te zingen met z'n allen, dat was gewoon zo ontroerend dat die mensen dan zeggen, ja, het is dankzij jullie dat wij hier staan. En dat is ik heb het in het begin gezegd, dat is het minste wat wij kunnen doen. Maar dat je dan zoiets terugkrijgt, dat is wel een heel bijzonder moment. Een ander moment, we hadden 4 dagen heel veel professionals uit de hele wereld, van Kopenhagen tot Sydney over de vloer.
3: Mexico,
2: ja. Programmeurs, maar ook veel makers. We hadden donderdagochtend een soort evaluatiegesprek, wat zij ervan vonden. En er was inderdaad die Mexicaanse dame.
3: Sorry,
2: daar
3: wil ik het eigenlijk
2: niet. We hebben niet afgesproken wat we gaan zeggen. Dus die Mexicaanse maakster die woont in Amerika nu. Die is een van de awardwinners van de wedstrijd die we elke 2 jaar doen. Dan worden er 6 stukken uit 500 stukken uit heel de wereld geselecteerd. En die mensen waren ook hier. En zij zei, ja, ik loop hier rond en ik denk al heel mijn leven dat ik een alien ben. Als ik in Mexico of Amerika, maar als ik hier ben, dan denk ik dat jullie allemaal aliens zijn. Met deze rare stukken die jullie allemaal presenteren. Maar ik voel mij hier wel thuis. En dus, we hebben het ook al net gezegd over het familiegevoel. Ja, I want to belong to this family, zei ze. Dat is wel heel, heel mooi.
3: Zij ging overigens naar Oerol hierna. Hè? Dus ja. Ik ben benieuwd hoe ze dat dan ervaart. Ja. Ja. Het is toch grappig dat je hebt het nu over 2 momenten die ik ook wel voelde. Maar soms komt ook zo een emotie heel onverwacht. Wij waren vanochtend, jij was daar ook, bij een O-date hier bij Muziekwerf. En dan ineens staat toch, als Lotte begint te zingen, zo dik kippenvel op mijn handen. En ik stond met Mats.
2: Mats,
3: ja. Die had hetzelfde volgens mij, Mats, toch? Ja. Jij stond echt helemaal zo van, wauw, op de laatste dag staat het kippenvel echt zo dik op mijn armen. Dus dat overkomt je dan toch zo out of the blue, zeg maar. Dus dat zijn mooie momenten. En ik had dat gisteren eigenlijk ook, zo'n moment, bij het La Geste Koor in de Hunter Douglas. Ik had daar volgens mij nog 2 uur zomaar kunnen zitten kijken naar al die mensen en al die verhalen die erachter zitten. Dus soms verwacht je het en soms is het totaal onverwacht. Word je overvallen door iets prachtigs. Ja.
2: We hebben niet afgesproken, maar we zijn eigenlijk zo op elkaar ingespeeld dat ik net over La Geste iets wil vertellen, want dat is mijn 3e moment.
3: Oh, oké. Okay. En je had er 2, zei je?
2: Ja, nee, okay. Maar 2 van professionals, maar okay. De derde was gisteren. En misschien zijn jullie hier, kwam er een van de koorleden, nou, 2 mensen van de vrijwilligers. Ik dacht dat ze een klacht had, maar het was in tegendeel. Het was een van de koorleden. Zij... Jullie weten niet wat jullie ons hebben aangedaan in vriendelijkheid. Jullie hadden koekjes voor ons voorzien. Maar ook in de evaluatie is, en dat is dan natuurlijk dankzij jullie allemaal, is van elke performer die hier optreedt, de gastvrijheid, de vriendelijkheid, maar ook van ons publiek. En dat heeft met onze eigen staf, maar alle medewerkers, maar vrijwilligers. Ik heb vorig jaar al eens gezegd dat we dat label krijgen van het vriendelijkste festival. En nu herhaalt iedereen, en dat is echt dankzij jullie. En ik vind dat we elkaar daar eigenlijk eens een applaus voor mogen geven.
3: Ja, dat vind ik ook. Dit is wel echt een heel hard applaus waard. Ja, het is ook echt waar, hè? Want het, vanmiddag hadden we dan een talent scout borrel met makers die de Olaf's hadden gedaan vanmiddag bij Valhalla. En dan zie je publiek, donateurs, met makers praten, maar ook crew van ons. Die zaten allemaal buiten, allemaal aan het praten met elkaar. Dus dat, zo, ja, dat familiegevoel herken je dan ook wel weer. Dat is mooi.
2: Ja. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is, omdat we nemen veel risico's. Veel makers stellen zich heel erg bloot door zo eerst hun eerste werk te tonen. En dan, dat ze zich dan goed voelen en goed omringd voelen, dat is heel belangrijk. En ons publiek is ook wel een fantastisch publiek, moet ik zelf zeggen. Mensen die heel direct zijn in wat ze vinden, maar heel constructief in de mening. Onmiddellijk aan de artiesten ook meedelen.
3: Aha.
2: Soms is dat wel pittig. Maar dat is ook wel waarom de performers hier graag zijn. Omdat ze er iets mee kunnen. Het is nooit, of zelden, negatief. Wat de mensen zeggen. Als ze iets zeggen, is het wel heel oprecht en wat ze vinden.
3: Het lijkt wel een soort ode nu, hè, aan het festival, anders festival
2: ja.
3: te worden. Ja, mooi.
2: Okay, nou ja, mag hè. Ja. En aan de medewerkers, omdat we het gewoon samen doen. En ik denk dat er zoiets gecreëerd is. En natuurlijk, ik blijf het zeggen dat Rotterdam daar voor mij de beste plek voor is. Ik zie in de rest van Europa eigenlijk geen andere plek waar dit zou kunnen. Dus we moeten dat gewoon blijven houden, die sfeer en die creatieve levenslust.
3: Zullen we toch een paar mensen even noemen en bedanken? Dat is wel goed,
2: zeker,
3: toch?
2: Zeker, zeker.
3: Nou, jij zei het al, ja, jullie maken het festival. En wat ik heel leuk vond dit jaar, we hebben mensen die al lang bij ons werken en die we goed kennen. Maar we hebben ook heel veel jonge mensen dit jaar erbij gehad. En dat moet ik echt zeggen, ik vind echt, die hebben het zo goed gedaan. Laat ik die als eerste bedanken gewoon. We hebben een Young Talent Club, dat is een deel ervan. Maar laat ik beginnen met iemand als Tycho bijvoorbeeld. Die was hier locatiemanager. Hij heeft voor het eerst dat gedaan bij ons. Die moest echt in grote schoenen treden. En die heeft het fantastisch gedaan. Dus Tycho, voor jou. Groot applaus. Woe! Nog iemand die een nieuwe positie kreeg, die we wel langer kenden. Die jarenlang de Olaf's heeft gerund in Worm. En nu in de eentje heel het festival hart op Zuid. Rondom Valhalla en Phoenix. En het depot van Belvedere heeft gerund, Lina. Te gek gedaan. Super. Het is eigenlijk Team Leak, hè, wat ik nou opnoem. Dan zullen we gelijk maar... Jij noemde haar al even... Hoofdproductie, wat ben je niet eigenlijk? In ieder geval de grote vraagbaar coach, mentor van al die jonge mensen. En deze twee mensen die ik net noemde ook. Dankjewel, Liek. Super gedaan.
4: Ja. Wow.
3: Young Talent, binnengekomen in december. Beetje zoekend, waar is mijn plek? Maar ik geloof dat hij bijna alles heeft geproduceerd nu. Mats, daar zit hij. Ja. Super. Ja, er zijn ook een heleboel productiemensen hier nu niet. Jij kan ze beter opnoemen dan ik, denk ik. In ieder geval Elise en Borre, dat zijn twee grote. Laten we die ook een applaus. Ze zijn er niet, ze zijn nog aan het opruimen. Maar die hebben alle moeilijke projecten gedaan. Kralingse Bos, maar natuurlijk het moeilijkste project Metropolis. Dat was een groot project, het eerste weekend. Super goed gedaan. Misschien kan jij nog een paar noemen. Thea, heb ik net nog gedacht gezegd. Thea, die heeft de container gedaan bij Phoenix.
5: Ja, en natuurlijk het technische team, bouwteam.
3: Ja, ik heb ze vandaag nog een paar gezien. Dus geef ze een applaus.
4: Oh, wow.
3: Ze zijn er niet bij, maar ik denk dat ze het wel horen. Supergoed. Ja, en dan zijn er nog een andere. Zijn er nog meer Young Talents. Die zal ik. Jullie hebben Jannes al ontmoet, die zit daar. Die was deel van het marketingteam en heeft ook zijn decorbouwskills laten zien bij de booth en ondersteund. En Lotte, ja. Lot heeft bij allerlei dingen geholpen. En twee dagen geleden stonden we een musical symposium te draaien. En het ging ook super goed. Dus heel trots op jullie allemaal. Super.
5: En Eva, hallo.
3: Ja, hallo. Ik ben nog niet klaar. Hallo. Ja, ik ben nog... Nou, oké, ik ga naar jou toe. Oké, jouw team is goed. We hebben dit jaar hospitality en crew samengevoegd. En daar hebben we Daphne voor gevraagd. Daphne, applaus voor Daphne. Als er iets is, bel me, zegt ze dan. Bel me, mail me, bel me. Zeg het. Dat was het, zeg het. Ja, precies. Maar ik denk dat ik voor jou spreek, Daphne, dat het niet had gekund zonder de hulp van iemand die... En dat is Eva, zij stage bij ons. Ja. Zij heeft echt geweldig gedaan. Woe! Ja, het is allemaal nieuw, hè, bij O. En echt, nou, alsof jullie er al jaren werken. Echt fantastisch. Dank jullie wel. Dan ga ik even... Sira, waar is Sira? Dat is marketing. Ja, dus marketing, maar ook van alles eigenlijk. Laten we Sira doen. Ja. Jij hebt van alles gedaan. Je bent ook performer geweest op de eerste dag.
6: Bij de opening in de Paradijskerk. Fantastisch.
3: Ja, precies. Ja. Ik heb je bij de booth zien staan. Gezongen. Ik heb je niet horen zingen op dat moment, maar dat heb je ook gedaan, denk ik. Ja, precies. Om de boel aan te krijgen. Zojuist heb ik je nog horen zingen. Je hebt hier achter de bar gestaan. Nee, je hebt ook van alles gedaan.
6: Zo is dat, een giantess, een giantess.
3: Ik weet het, ja.
6: Ja, ja, maar het is een giantess.
3: Het is een giantess. Ja. En jij was de wijze reus, toch? Van het verhaal. Ja, precies. Ja. De wijsheid zit daar, mooi. Ja, maar jij was eigenlijk deel van het marketingteam. Toch? Heel goed. Net als Jannes. Die hebben echt een geweldige prestatie geleverd, het marketingteam. We hebben dit jaar voor het eerst een krant gemaakt. En ik vond dat een groot succes. Ik weet niet. Ik vond het echt tof. Ja. Nou, het worden dus geen collectors items. Dat is een beetje jammer wel. Maar ja, onder leiding van Merit... Samen met Lisa en Roos zit daar. Ja. Big up! Ja. Keihard gewerkt. Dank jullie wel. Jullie hebben echt een super job. Het was zichtbaar. We hebben te gekke content gemaakt. Ik werd echt gebombardeerd de hele tijd met content. En ik hoor altijd van iedereen echt, hè, van jullie zijn zo zichtbaar. En zeg mijn vrouw altijd, ja, je ziet altijd wat je wil zien in het straatbeeld. Maar dat is dan ook zo natuurlijk. Ja, ik weet niet, dat is absoluut zo, denk ik. Maar ja, ik vond ook die grote O te gek op site. Dus tof. Ja, wijs naar iemand. Ja, precies. Ik wou zeggen team Biro, hè, eigenlijk. Want we hebben beloofd, volgend jaar moeten ze over naartoe scheuren. Het is een soort team eigenlijk. Dus jullie gaan volgend jaar in een bureau, toch? Of niet?
7: Ja, leuk.
3: Nee. Laat...
7: Super fun.
3: Nee, precies. Mijn telefoon heb ik niet. Shit. Wow, te gek. Ja. Jammer dat we hem niet kunnen projecteren. Geef ze een grote applaus. Super. Fly on the wall. Rosa en Björn. Gelukkig hebben we ook heel veel tickets verkocht.
7: Ja.
3: En dat gaat ook niet van een leien dakje.
7: Nee.
3: En daar, we hebben jarenlang met Brie gewerkt. En we hebben daar nu hebben een wisseling in gehad. Technisch was dat nog wel weer een uitdaging, weet ik, met de nieuwe website en alles. Maar ik denk dat jij met je team het heel goed hebt gedaan, Rebecca. Rebecca en Jepke. Fantastische job, echt te gek. Ik weet niet of je nog meer hulp had. Ik weet dat jullie twee heb ik heel vaak gezien, maar ja, misschien vergeet ik iemand, ik weet het niet. Lara, die heb ik niet heel veel gezien zelf, denk ik, maar... Okay. Maar supergoed gedaan ook.
6: Ik heb al die jaren nog nooit iemand zoveel zien lachen. Ja. Als ik een probleem had. Dus dat is altijd heel
3: vrolijk.
6: Deze positieve instelling bij een probleem. Dat was heel dankbaar voor.
3: En je was gisteren op de dansvloer niet weg te slaan, heb ik gezien. Dus dat was ook heel goed om te zien. Ja, precies. Ja, iemand anders die in dit vaste team een plek heeft. En ja, dat is dat is 10 afdelingen op zichzelf, denk ik. Behalve dat ze bureaumanager is, eigenlijk maar, ja, wat is ze niet? Zeg maar. Ze heeft in ieder geval de context ook gedaan. En dit café inderdaad. Bij de karaoke ook. Nou goed, ik weet niet wat je allemaal hebt gedaan. Maar Lian, je hebt weer een geweldige job gedaan. En ik denk dat ik namens iedereen spreek dat ja, zonder jou dit geen O is. Dus Lian, dank je wel. Ja, ja.
6: De O van de oermoeder.
3: Oermoeder, ja, sorry. Oké. Okay. Jeetje. Oh, dat is ook leuk om te vertellen. Daar okay. Zie ik ook 2 mensen van zitten. Ja, we zijn natuurlijk het hele jaar bezig en we moeten allemaal risico's nemen. En dat heeft financiële implicaties en strategische implicaties. En dat zijn soms moeilijke beslissingen die moeten worden genomen. Hoewel dat eigenlijk hartstikke makkelijk gaat. Maar toch is het belangrijk om te noemen. Het zijn ook hele grote fans van ons en dat is onze Raad van Toezicht. En 2 zijn er. René is daar en Jorin. En ik heb ze zo vaak gezien. Maar niet alleen jullie, maar ook Nathalie. En, dus het is ik vind het zo fijn dat jullie niet alleen ons ondersteunen. In de functie als Raad van Toezicht. Maar dat jullie ook gewoon stiekem gewoon de grootste fans zijn van ons. Dus geef ze een applaus. Super, dankjewel. Ja?
6: Zijn we nog iemand vergeten?
3: Ja, een hele grote groep, maar daar gaan we mee eindigen natuurlijk. Maar, want dat is te veel om op te noemen, maar jij had al een bruggetje gemaakt eigenlijk. Hè? Ik bedoel, als het gaat om verbinding, wat ik wel een soort woord vind, die ik ook veel heb gehoord bij het publiek. Tussen makers, tussen het team, tussen publiek. Dan zijn jullie, deze hele grote groep, crew noem ik het maar eventjes, die hier zit. In allerlei functies, in allerlei plekken, heel belangrijk geweest. Ik weet dat er best uitdagingen waren in het rooster van Daphne. Maar ja, als ik jullie zo zie, ik ben jullie echt veel tegengekomen. Altijd ja, een echt waardige, meer dan waardige ambassadeur voor O. En altijd vriendelijk, vrolijk. Ik vond dat een feestje om jullie weer tegen te komen. Ik wil jullie sowieso heel erg bedanken voor jullie inzet. Ik hoop nog dat jullie nog jaren bij ons blijven. En ik vind wel dat jullie het allerhardste applaus van iedereen verdienen. Dank jullie wel. De crew van O. Harder, harder, harder, harder. Het kan harder, het kan harder. Dank jullie wel. Volgens mij, als het over bedankjes gaat, zijn we er. We hebben onze emotie bij het festival gedeeld. Dan mist er nog 1 ding en dat is frietjes.
5: Ja.
3: Toch?
5: Ja, oké.
6: Okay. Onze voorzitter. Toch nog iets onverwachts.
3: Altijd.
6: We hebben de bedankjes gehad, maar we missen er 2. Dat zijn weliswaar geen vrijwilligers. Maar wel 2 mannen die jaar in jaar uit vol gaan voor het festival. Het festival lijkt elk jaar beter te worden. Ik ben er inmiddels zelf 8 jaar bij betrokken. En het is met steeds meer plezier dat ik er naartoe ga en dat ik elke keer verbaasd ben over die diversiteit van de voorstellingen, de bijzonderheid van wat we zien, wat we horen. En dat is dankzij jullie, die het in ieder geval in gang zetten, een schop tegen het orgel geven en jullie allemaal enthousiast weten te krijgen om zoiets moois neer te zetten. Dus ook graag

Woensdagavond, 9 uur. Je luistert naar Radio... Je luistert naar Radio Worm. Dit is Plons met tot 10 uur. De 10e nummers van platen en cd's die ik voor je willekeurig uit mijn platenkast heb gepikt. Maar ook deze week begin ik eerst met iets wat de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden. Namelijk wederom een overlijden van iemand die heel belangrijk is geweest voor de muziek. En dat is deze keer Steve Barrow. Steve Barrow overleed op 80-jarige leeftijd op 27 mei. En Steve Barrow, die zou je, als je reggae-liefhebber bent, zou je die moeten kennen, lijkt mij. Maar als je dat niet bent, dan zal ik even een beetje duiden wat het belang is geweest van deze meneer. Hij is een reggae-historicus en hij begon zijn loopbaan in de muziek als platenzaak-eigenaar in Londen met de platenzaak Daddy Cool. Dat was mid-70 jaren. Daarna begon hij als freelancer te werken voor Island Records. En dat is eigenlijk het label wat de reggae naar de westerse markt heeft toegebracht. Door bijvoorbeeld mensen als Bob Marley te contracteren. Hij stelde voor dat label, stelde hij allerlei reggae releases samen. In 1993 werd hij medeoprichter van het reggae re-release label Blood and Fire. En dat is echt een enorm belangrijk label geweest voor top releases uit het verleden en om die opnieuw op de markt te brengen. Ook werkte hij voor andere hele grote labels die ook heel belangrijk waren. Precious Sounds en met name Trojan. En de meeste een beetje reggae liefhebbers die kennen Trojan vast wel. Nou, ik ga even terug naar zijn Blood and Fire dingen. Ik heb een plaat klaar liggen van een van de betere, maar hij heeft zoveel hele goede releases op dat label uitgebracht. Je kan kiezen wat je wil eigenlijk, want bijna alles is wel heel erg goed. Maar goed, ik heb gekozen voor Horace Andy. En van zijn topplaat In the Light hoor je het titelnummer.

In the Light van Horace Andy. En dit is gedraaid ter nagedachtenis aan Steve Barrow. Groot reggae pionier. Uit Chicago komt de alternatieve Latin band Dos Santos. Ik ga een nummer draaien van hun LP Logos.

0: waking you into the future.
1: Soul Party van Dos Santos. Ze werden geformeerd in 1979 in Denver. Brachten 5 LP's uit op SST Records. Ik heb het over de band Angst. Van hun 3e LP Mystery Spot ga je het nummer One Life Out of 9 horen.

One Life Out of Nine, Angst. Ze komen uit Toronto, de band Broken Social Scene. Ze bestaan al meer dan 25 jaar. En onlangs werd een zilverste LP uitgebracht onder de titel Remember the Humans. Ik ga van een oudje draaien. Nou, zo oud is die ook weer niet, 10 jaar of zo. Please take me with you.

0: జీవన బయటతో ఊపరి గయే నెబులా లడకి గయే డారీ తురి తురి నెబులా పటావ ససురారి వహీ నెబులా కా బనే తరకారీ వహీ నెబులా కా బనే తరకారీ జీవన బయటతో కృష్ణ మురారీ.
1: Opgenomen 27/12/1987 in de staat Meerzorg. Dat noem je in Suriname geen staat volgens mij, dat heeft een andere naam, dat weet ik even niet zo snel. Je hoorde J.H.J. Boekan en een titel van het nummer is niet vermeld, dus dat kan ik je ook niet geven. Een heel andere kant op met de band Shabazz Palaces. Dat is de band van Ismael Butler. En die zou je kunnen kennen als lid van Digital Planets. Het is een band die uit Seattle komt. En jawel, ze brengen hun plaat ook uit op het meest bekende label dat Seattle heeft voortgebracht. Sub Pop Records. Het is echt een waanzinnig goede band. En je gaat een nummer horen. En welk nummer kan ik je echt niet zeggen. Want ik kan het niet ontcijferen hoe die nummers heten op dat hoesje. Op het cd-hoesje. Het is echt zo gedrukt dat ik me er helemaal niet uitkom. Maar de cd heet Quartzes sorry, versus the Jealous Machines. Shabazz Palaces.

0: Quasars versus the Jealous Machines heet de CD. En de band heet Shabazz Palaces. Gus Fairbairn. Je zou je mogelijkerwijs kunnen kennen onder zijn artiestennaam Alabaster de Plume. Dat is een spoken word artiest en een schrijver en saxofonist uit Londen. Hij brengt zijn plaat uit op het fantastische label International Anthem. En ik heb klaar liggen van de LP A Blade Because a Blade is Whole. Een vrij kort nummertje onder de titel Too True.
1: That was not a car park. That was my car.

Houdin. Maar dat was ook mooi, vond ik. Je hoorde Alabaster de Plume. Matt Elliott is iemand die in heel wat bandjes heeft gezeten. Waaronder bijvoorbeeld een band als The Third Eye Foundation en Movietone. Hij maakt al een hele tijd folkplaten. Met allemaal titels die eindigen op songs. Voor mij heb ik nu liggen de cd Failing Songs. En van die plaat ga je de 10e nummer horen. Dat luidt The Ghost of Maria Callas.

The Ghost of Maria Callas van Matt Elliott. K-Branding is een free jazz noise band uit Brussel. Die 8 jaar hebben bestaan.

Take Your Hat Off. K-branding. De fantastische Londense plaatszaak Rough Trade Shops brengt al, nou, bijna sinds mensenheugenis, verzamel-LP's dan wel CD's uit van wat zij vinden, wat zij de beste singeltjes vinden van dat jaar. Ik heb nu een verzamel-CD in deze, een dubbel-CD, van wat zij de beste singeltjes vonden uit het jaar 2003. Van die CD Moogie Song.

Ørn Elias Goemundsson, oftewel Moogieson CI. Singeltje uit 2003. Sacred Bones is een label waar ik best wel veel aandacht aan wil besteden, omdat ik vind dat er heel veel goede uitgaves van zijn. In het heden en het verleden. Ik heb nu weer even iets bij me, dat heet Lost Themes 3. En dat zijn thema's gemaakt voor zijn eigen films. En dan heb ik het over John Carpenter, niet de minste. En hij componeerde inderdaad ook zijn eigen filmmuziek. En dat is verzameld op deze cd onder andere, want dit is het derde deel al. Je gaat horen Carpathian Darkness.

En met Carpathian Darkness van John Carpenter ben ik bijna aan het eind gekomen van deze uitzending van Plons. Die geheel in teken stond van 10 nummers van cd's. En dat betekent dus dat over 2 weken nummers 11 aan de beurt zijn. En van cd's en LP's natuurlijk. En dat wordt wel steeds moeilijker, want heel veel ouderwetse platen, daar staan maar 10 nummers op. Dus ik kom zo langzamerhand in het cd-tijdperk terecht, dan wel in de dubbel LP's. Maar we gaan het meemaken. Ik ga mijn best doen. Hartelijk dank voor het luisteren. En ik ga jullie verlaten met muziek uit Indonesië van Harry Rusli. Bunga Suriga heet het nummer. En nog een hele fijne avond.